0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf morgenochtend 6:00 houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Seva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwen hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomer weer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics, dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwden hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf morgenochtend 6:00 houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Seva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwen hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomer weer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd start er een nieuwe flitsmarathon. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
4: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
3: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlesse, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
5: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
3: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit, een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Radio Demerstad.
3: Demerstad.
4: Radio.
3: Tijdloos.
4: Tijdloos.
2: En verfrissend.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25ste al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
4: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
3: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
5: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En we winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
3: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Goedemorgen allemaal, welkom op de 8e van de 8e. Op deze vroege zaterdagochtend, P. Lion was dat en de Happy Children, zijn de kinderen blij? Oké, hou ze dan bezig dat ze zich niet vervelen, want anders beginnen ze te zeuren en dat is niet de bedoeling. Hè?
1: Chris van Opstal.
0: En wees voorzichtig, want waar zit de olifant in de porseleinenwinkel? Al dus, Jasmin.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Ja, ja, dat was Catherine Ferry, Eurovisie 1976, lang geleden, aan de Trois. Ja, en ook een zomersmelodietje uit de 90s, hier is Carapizio.

Ja, de Beatles, hè, die waren razend populair natuurlijk. Dat is ja, een van de grootste popgroepen aller tijden. Samen met de Rolling Stones natuurlijk. Ja, die mogen we ook niet vergeten. Want je had aan de ene kant overtuigde Beatle-fans en dan ook de Stones. Hè, dat was zo'n beetje tegen elkaar op. Zo precies twee rivaliserende voetbalploegen. Hè, maar dan muziekploegen in dit geval. You're Gonna Lose That Girl van de Beatles, 1965. En af en toe ook even wat rust op de radio. Die hebben we ook meegebracht, jazeker. En die krijgen we van Christopher Cross. Eigenlijk staat er officieel op zijn paspoort Chris. Maar dan zou hij dus Chris Cross heten. En ja, als artiest is dat toch een beetje lachen. Dus vandaar Sailing.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

ja, kwestie van jezelf goed uit te drukken. En dat kon ze wel, hoor, Madonna. Zeker weten. In 89 een hitje met Express Yourself. De Police zat er net voor over Roxanne. Een meisje van lichte zeden was dat waarover ze zongen.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Wat is dit lang geleden, zeg? Toen was nog niet eens geboren. Toen zat ik nog in de bloemkolen. Of in de kropsla. Ja? Papa Los Mambo, Perry Como, 1954. Maar het swingt wel lekker natuurlijk. Ik moet dat eens leren, zo'n mambo. Maar ja, ik en gevoel voor dansen. Dat komt niet helemaal goed, vrees ik. Tot aan 8 uur, tot aan het nieuws. Donna Summer. Oh,

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De oom van de jongen van 7 in Merchten is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
4: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
3: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Sinds 6 uur vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
5: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
3: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
6: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen een fortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
3: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer. Temperaturen tot 31 graden dan. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Ik blijf het zeggen, hè, Billy Ocean met de notte achternaam. Hè? Ja, Billy Ocean. En de Loverboy in 1985. Welkom in deel 2 van de ochtend, beste vrienden.
1: Chris van Opstal.
0: Voilà, we zijn vertrokken in dit tweede uur met The Kinks, zometeen een Lola, de live versie in 1981. En Bob Sinclair, die is er ook bij met een ja, toch wel gigantische zomerhit van precies 21 jaar geleden. Hier is de Love Generation.

0: vrachtwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op Solar Assistance.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Ja, mocht je nog twijfelen of er vanavond of vannacht iets te gebeuren staat, je moet niet meer twijfelen, want de Rubettes, ja, die hebben het hier al duidelijk gezegd. Hè. Tonight, hè, dan gebeurt het allemaal. Daarvoor de Kings met Lola, versie 1980. Waarom zeg ik dat? Omdat in 1970 de originele studioversie werd uitgebracht. En 10 jaar later, jawel, toen kwam deze live versie. Dit is Johnny Nash.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Hits.

Zadel het paard, zadel het paard. Maar hij zong eigenlijk over een pony. Hè. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is om mij op een pony te zetten. Trouwens, ik en paarden, het gaat niet zo goed samen. Niet dat ik bang ben van die dieren, maar ze worden altijd een beetje wild als ik in de buurt kom. En ik heb geen zin om zo'n stam te krijgen. Saddle up, David Christie. En dit is Lulu. Dat is voor de mama, hè? Ja, take your mama for a ride.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, u wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Dat is waar, het draait allemaal om de lieve centen. Alles kost geld en veel geld hè, tegenwoordig. Meja was dat, it's all about the money. Hoe zit dat in Brussel? Is dat daar nog plezant?
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Ja, daarvoor worden we in België natuurlijk. Eens even kijken wat we voor u hebben. Dinsdag 11 augustus aanstaande, dan zorgt Ariane van Hasselt op het Damiaanplein in Tremelo voor een ROB-vertelling. De inkom is gratis, maar een stoeltje, drankje of dekentje moet je zelf meebrengen. Dus dinsdag 11 augustus, op het Damiaanplein in Tremelo, een ROB-vertelling. Die mannen van een televisie die gaan vertellen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De oom van de jongen van 7 in Merchtem is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen van 7 kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
4: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld en dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
3: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen. Het zijn er 30.000 meer op 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaanden zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
5: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
3: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, zijn nu al minstens 141 doden gevallen sinds de massale toestroom van migranten vorige week. Dat melden Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Eerder was er nog sprake van 88 doden. Vorige week probeerden meer dan 70.000 migranten Ceuta te bereiken. 70.000 van hen zijn intussen teruggestuurd naar Marokko. Mogelijk loopt de dodentol nog op. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
6: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En winnen voor tabel 3-0, het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen bij de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
3: Want vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Millie Jackson was dat. My man is a sweet man. 1972, dat wil ik graag geloven.
1: Chris van Opstal.
0: Vandaag 8 augustus is mijn mama jarig, dus ik mag ze niet vergeten. Ze wordt 91, alstublieft. En voor mijn mama een van haar favoriete plaatjes voor haar 91ste verjaardag. Telly Savalas, de Kojak, de man met de kale knikker.
2: Coffee black.

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 88 31 37 19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie,

0: efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Abstract. Nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

Shank and Stevens, This Old House. Och ja, het was eigenlijk een oud kot waarover hij zong. En we dachten, maar die gaat zingen over een oud huis. Het gaat geen hit worden. Jawel hoor. Shank and Stevens, die zichzelf zo, ja, toch een beetje Elvis look aanmat in de jaren 80. De echte Elvis fans waren daar niet te blij mee.

De disco uit de jaren 80. Ja, net grensgevallen, 1980. Patti LaBelle en Release. Zondag 16 augustus, dat is volgende week zondag. Om 14 uur vertrekken de Hagelandsgidsen aan de kerk van Webbekom voor een wandeling door het dorp over een afstand van ruim 5 kilometer. Basistarief €5, maar gratis voor kinderen tot 12 jaar.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Nummer van de Beatles, nummer van de Fab Four uit de jaren 60. En nog eens gecoverd in 1989 door de dames van Bananarama uit Groot-Brittannië. En ze deden dat, als ik mij niet vergis, trouwens ook voor het goede doel. Er was toen een soort goede doel opgericht en dat heette Comic Relief, denk ik. Comic Relief. En daar ging dus een deel van de opbrengsten van dit nummer van Bananarama naar het goede doel, zullen we maar zeggen. Dit is de Australisch mooiste, Kylie Minogue. We kennen ze uit Buren en we kennen ze van heel veel hits. Misschien ook wel van deze. Je ne sais pas pourquoi.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND.
2: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderronde en klik op de link.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

LBS en LBS was dat. We gingen inderdaad terug naar 1979. Stond voor Luc, Bianca en Stella, Belgisch product. Randy Newman en Paul Simon brengen ons naar, u raadt het al, 10 uur en naar

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen, 30.000 meer in 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaande zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
4: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
3: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. En tennis. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Toronto in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu 13e op de wereldranglijst. Mertens is 24ste. Het is zonnig en helder en maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Soulful Dynamics uit 1970, Mademoiselle Ninette. En daarmee begonnen we op deze zaterdag voor middag, even over 10. Welkom bij Radio Demerstad. En dank je, Chris, voor de ochtendelijke uren. Wij zijn samen tot de 12 uur in Graffiti met een overzichtje van de activiteiten in de Demerstad en omgeving in een redactie en samenstelling van Frits van Perk. Van harte welkom in deze aflevering.
1: Graffiti. Van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: Maar eerst gaan we op tour samen met Paul McCartney en The Wings. Het titelnummer uit het album dat ze uitbrachten in 1974. Dit is de band On The Run. Een hele goede morgen.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Oh! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Ja, zo ben je meteen klaar wakker. Hè? The Check With Love en het gitaarwerk van Kim Wilde. Vandaag kan je nog tot 1 uur op het Kolonel Dusaardplein in Hasselt gaan rondsnuieren of snuisteren op de antieke brokante en curiosa markten. De toegang is gratis. En om 2 uur vanmiddag kan je aan het Aleidis Theater in Aarschot gratis terecht voor Schaluin Smaakt met de Frans Connection One Man Band. En dat gaat ook allemaal gepaard met straatanimatie en terrasjes. Je zal er ongetwijfeld wel wat leuks vinden, denk ik zo. En nu muziek van David Grant en Jackie Graham. En de mannelijke helft van het duo, dat is David Grant. Oh, dat klopt niet helemaal, heren. David Grant, die bedoelde ik, die wordt vandaag 70 jaar. Samen met Jackie Graham scoorde hij met Made It.

Andere warme zomer, 50 jaar geleden, 1976. Toen een hit voor Candy Staten, deze Young Hearts en Run Free. Vanmiddag om 3 uur verzorgt Auke de Boer vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk in Aarschot een gratis bijaardconcert. Hij brengt een regenboog van het Friese volkslied tot Vlaamse schlagers. Het is het laatste in de reeks bijaardconcerten deze zomer in Aarschot. En om 6 uur vanavond de tweede en de slotdag op het Vlakken in Rillaar. En dat van After Sun voor de liefhebbers van de elektronische muziek. Kunnen daar voor het laatst uit de bol gaan. Want de organisatie van After Sun zet er na dit jaar een punt achter. Dus vanavond om 6 uur nog een keertje alles geven daar in Rillaar. En nu tijd voor Bitty McLean, een reggae-zanger die vandaag 54 wordt. En begin jaren 90 had hij een dikke hit te pakken met een cover van Fats Domino. It keeps raining, tears from my eyes.

Belicia Bilsen. En in de Jupiler Pro League is de competitie gisteravond op gang geschoten. Kampioen Club Brugge klopte promovendus Kortrijk met 3-0. En in Limburg wordt de Limburgse derby tussen Sint-Truiden en nieuwkomer Lommel afgetrapt op Staaien. 8:45 vanavond. Sint-Truiden tegen Lommel. En nu trekken we naar Australië. Een madame die 45 jaar wordt vandaag. En in 2000 had ze een dikke hit te pakken. Deze Vanessa Amorosi met het vrolijke Absolutely Everybody. MUZIEK.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail

www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

to go down to Reno. Dat was Tony Christie. Gisteravond is door DJ Vornax de truckshow op gang gefloten aan het sportpark De Heide in Bekkevoort. En vandaag gaat die door natuurlijk met de gratis rondrit voor de minder valide om 2:00. De country namiddag met een optreden van Country Fever begint om 3:00. En een uurtje later is er voor de jongsten een ontmoeting met Mega Mindy. En s'avonds dan gaan de DJ's weer in actie komen. DJ Lime, Kenny de Jong is er ook bij. En een optreden van de Party Poppers staat ook nog op de agenda. Vandaag dus ook een drukke dag op de truckshow in Bekkevoort. Zometeen is er het nieuws van 11. Daarna hebben we nog een uurtje graffiti. Maar eerst nog Kate Bush en Babushka.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Caluwe.
4: Dat is enorm problematisch, hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident, dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
3: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows nog hoger. Het koppel dat afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft Haarlem. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. En onze Belgische voetbalclubs hebben al voor meer dan 268 miljoen euro aan spelers verkocht, halfweg de transferperiode. Dat is nu al het op 2 na hoogste bedrag ooit en zo'n 110 miljoen euro minder dan vorig jaar, het recordjaar. De toptransfer deze zomer was die van Club Brugge-speler Christos Tsolis. Die ging voor een recordbedrag van 40 miljoen euro naar de Engelse kampioen Arsenal. In totaal verkocht club al voor zo'n 100 miljoen euro. Het is zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.

0: De gelegenheidsformatie Visage, met onder andere de intussen overleden Steve Strange en ook Mitch Ure van Ultravox, maakte deel uit van Visage. Fade to Grey was een dikke hit. En daarmee begonnen we deel 2 van de Graffiti op deze 8e augustus. De 8e van de 8e, met andere woorden. Welkom bij Radio Demerstad en we zetten weer wat meer activiteiten op een rij in een redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti!

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Of tweedehandswagen?
0: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
0: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
0: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
0: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
0: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
0: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.

opgenomen in de jaren 60 door een Eddie Floyd. Maar in de discoversie was het bij ons een hit voor Amy Stewart. Dat was Knock on Wood. Op het Bietenplein aan de suikerraffinaderij in Tiene is gisteren Suikerrock begonnen met Kate Ryan en Joost Klein onder andere. Vandaag de tweede dag met optredens van onze regiogenoot Jente Pironet uit Scherpenheuvel en zijn band Portland. Ook Sylvie Kreusch is van de partij De Jeugd van Tegenwoordig en internationaal De Cooks en De Editors. Vanavond dus Suikerrock in Tiene. Morgen is daar de familiedag. En in Haarlem, daar strijkt vandaag het foodtruckfestival Chefs on Wheels neer. En dat op het voorplein van de Rietbron in Haarlem. Er is niet alleen wat de lekkers te verkrijgen, er is ook muziek. Om 7:00 vanavond optreden van Gigs. En morgen namiddag om 4:00 de Naapers. Vandaag is Chefs on Wheels geopend tussen 2 en 10. En morgen tussen 12 en 9. Dat is dus voor de liefhebbers daar. En even verderop in Herk de Stad opent vandaag de kermis in het centrum. Vandaag vanaf 4:00. En morgen en overmorgen is de kermis daar ook nog gevestigd in Herk de Stad. En morgen en maandag dan opent die om 2:00. Voor de kinderen altijd leuk. En nu brengen we hulde aan deze Antwerpse volkszanger. Hij overleed 8 augustus 1982, was er maar 43. Hier is Ferre Grignard. What shall we do with the drunken sailor?

Ja, wie heeft daar niet op gedanst? De Hucklebuck natuurlijk, dat was de Royal Showband Waterford. In Hoelede is de kermis ook volop aan de gang. Die duurt nog tot volgend weekend, 16 augustus, 10 dagen lang. En vandaag is daar een heuse kinderhappening. Samen met de funkoffers. Je kan ravotten en spelen in en rond de spiegeltent. Er is ook een voorstelling van The Greatest Kids Show. En er zijn frietjes, gratis frietjes voor de kinderen en curryworsten. En vanavond dan zijn er nog DJ's, DJ Bert en de Domino Energy Party. Dus een hele dag lang ravotten voor de kinderen op de kermis in Hoelede. En nu brengen we hulde aan een countryzanger die 9 jaar geleden overleed in 2017. Hij werd er 81, deze Glen Campbell.

En dat was onze Campus Diva Natalia met Higher Than The Sun. Ik blik al even vooruit naar morgenochtend, want vanaf 8 uur dan starten in Begijnendijk, Herselt en Tremelo de fietsers voor de fietseling. Voor een parcours van 15 tot 65 kilometer. Begeleide groepstarts die zijn er voor de meer getrainde fietsers die dan een afstand tot 110 kilometer kunnen afleggen. Vanaf 10 uur kunnen gezinnen deelnemen aan de culinaire routes tussen 27 en 40 kilometer. En er is ook een kindvriendelijke tocht van ongeveer 16 kilometer. Inschrijven kan op de 3 plekken ter plaatse. In Begijnendijk op het Kerkplein, in Tremelo op het Damiaanplein en in Herselt op het Gemeenteplein. Er is ook een gratis bezoek mogelijk aan het Sven Nys Cycling Center of het Damiaan Museum. Elke startplaats biedt ook kinderanimatie en optredens. Het volledige programma vind je op fietseling.org. En dan nu naar een madame die overleed intussen 4 jaar geleden in 2022. Dat is Olivia Newton-John. Ze werd er 73. En ik heb een nummer uit de kast gehaald uit haar beginperiode. Een nummer geschreven door Bob Dylan. En dat is deze. If Not For You, Olivia Newton-John.

0: Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

De Sausalito Summer Nights van de Nederlandse band Diesel. En daarmee hebben we het gehad voor deze graffiti-aflevering. Dank je, Frits, voor de samenstelling en de redactie. En zometeen gaat de muziek door natuurlijk, hè, want er is een nieuwe Flashback Top 30 met Herman de Graaf. En hij neemt je mee naar augustus 1973. De hits van 53 jaar geleden passeren de revue samen met nog wat nieuwsfeiten van toen. Veel plezier met Herman. Ik ben er morgen voor de zondageditie om 10 uur. Afronden doen we met The Village People en deze Can't Stop the Music. Smakelijk eten en tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
4: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident, dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
3: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat de afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLM. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp daar herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de aanslag op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
5: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe to its core. Safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
3: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38. Dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm. In totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. En zo'n 6.500 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Bedankt Willem voor graffiti en dan mag ik je weer opnieuw van harte welkom heten voor een nieuwe Flashback Top 30, waarin wij tot 2 uur de dans mogen leiden. En dat wordt er deze week een van 11 augustus 1973. Het jaar dat de Italiaan Felice Gimondi wereldkampioen wielrennen wordt. Nant Baart bij de BRT-televisie begint met zijn spelprogramma van Pool tot Evenaar. En het boek Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman verschijnt en verplichte kost wordt in de meeste scholen. En wat de top 30 van toen betreft, die bevat de 2 grootste hits van 1973. De ene staat op 28 en de andere op 14. Maar beginnen doen we uiteraard op 30 met Barry Blue en Dancing on a Saturday Night.

Deze man heet voor de burgerlijke stand Barry Green, maar vond het blijkbaar grappig om van kleur te veranderen en liet zich als artiest en songschrijver aanspreken als Barry Blue. 1 jaar eerder was hij ook al verantwoordelijk geweest voor de nummer 1 hit Sugar Me van Lindsay De Paul. En in latere jaren zal hij nog meer songs uit zijn hoed toveren voor onder andere Brotherhood of Man, Diana Ross en Celine Dion. Maar in 1973 stond hij zelf in onze top 30 en kwam met Dancing on a Saturday Night nieuw binnen op 30. En was zo de eerste van 6 nieuwkomers. En die reeks gaat meteen door met Middle of the Road op 29.

0: Dit was een van de allerlaatste hits van Middle of the Road, die nogthans eerder in 1973 nog één gestaan hadden met Yellow Boomerang. Maar nu lijkt het vet stilaan van de soep voor deze Schotse band en moeten we dan ook niet te veel meer verwachten van deze Kyla Key, Kyla Co, waarmee Middle of the Road nieuw binnenkwam op 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 1 augustus wordt in Nederland de verplichte militaire groet afgeschaft. Dat gebeurde op vraag van de hoogste officieren. Die waren het namelijk beu dat dienstplichtigen hen expres op minder dan 3 meter passeerden, waardoor al die officieren en onderofficieren verplicht waren om terug te groeten. En dat werden ze stilaan beu. En ook op 1 augustus overlijdt de 80-jarige Walter Ulbricht, die van 1950 tot 1971 de absolute leider was van de DDR, de Oost-Duitse Democratische Republiek. Het was onder zijn leiding dat in 1961 Berlijnse straten werden afgezet met prikkeldraad en militaire voertuigen en even later gestart werd met de bouw van de Berlijnse muur. De nieuwe partijleider en opvolger van Walter Ulbricht wordt Erich Honecker. Zoals ik aan het begin van deze uitzending al zei, staan de 2 grootste hits van 1973 allebei in deze lijst. En dit is alvast de 2e grootste die op weg is naar 6 weken nummer 1. Het is origineel van Roy Hamilton uit 1954, maar werd in de 60s al gecoverd door onder meer Timmy Euro, Daniel Gerard en Dalida. Maar in Vlaanderen is dit de succesvolste versie van Bobby Vinton.

Er werd eerder al heel wat afgefloten in de hitlijsten van de jaren 60 en 70. Denk aan I Was Carter's Bill Batman van Whistling Jack Smith, The Mexican Whistler van Roger Whittaker of het fluitthema uit de oorlogsfilm The Bridge from the River Kwai dat je momenteel op de achtergrond hoort meelopen. En in de zomer van 73 konden we daar ook Flip Flap aan toevoegen. De oorworm van de Duitser Peter Hen. Hij zakte er deze week mee van 13 naar 27. En op 16 het eerste bandje van huidig AC/DC-zanger Brian Johnson, die met zijn rauwe stem Jordy in de maand februari al aan een hit geholpen had met All Because of You. En dit is de opvolger die in deze lijst zakt van 21 naar 26. En die heet Can You Do It?

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
6: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

NCC is momenteel nog steeds aan de gang met hun Another Bloody Greatest Hits Tour, die hen in de maand juni nog naar België bracht voor 3 concerten in Leuven, Brugge en Antwerpen. Al is het enkel zanger en gitarist Graham Goldman van de originele 10CC die nog meedoet in deze 2026-bezetting. Maar daar ligt geen mens wakker van, want hun shows zijn stevast uitverkocht en kunnen rekenen op een trouwe schare fans. En die kochten 53 jaar geleden allicht ook massaal Rubber Bullets, dat een grote hit werd. Maar nu flink zakte van 16 naar 25. Net als de Carpenters trouwens, die ook flink zakken van 15 naar 24 met Yesterday Once More.

0: Carpenters, die enorm populair waren in de vroege 70s met hits als Top of the World, Jambalaya en vele andere, tot de disco het definitief overnam van de easy listening. En daar hadden ze het beide best moeilijk mee, waardoor Richard Carpenter aan de drugs geraakt en zijn zus Karen een eetstoornis ontwikkeld waaraan ze later ook zal overlijden. Dit was Yesterday Once More, een andere grote hit van het duo die deze week wel een flinke duik naar beneden nam van 15 naar 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 3 augustus wordt van Stevie Wonder zijn 16e album Inner Visions uitgebracht. Een plaat die dankzij hits als Don't You Worry About A Thing, Higher Ground en Living For The City duizelingwekkende verkoopcijfers laat optekenen en uiteindelijk goed is voor 3 Grammy Awards. Maar er is ook minder goed nieuws, want 3 dagen later, op 6 augustus, raakt de blinde zanger als passagier betrokken bij een auto-ongeluk, waardoor hij 4 dagen in coma ligt. En bij zeezender Veronica wordt al in de maand augustus het 200.000ste lid ingeschreven. Dit nieuws bleek een goede stimulans te zijn voor heel wat andere fans om zich ook als lid op te geven. En die waren broodnodig omdat Veronica zich na het aflopende zeezenderavontuur ook als publieke omroep in Hilversum wil gaan vestigen. De man die op 23 staat begon zijn carrière in Limburgse orkestjes en bracht als solo-artiest eerst enkele Franstalige singles uit, tot hij via Jan Thijs binnenraakte bij de platenfirma van Viltura. En dat is Jean Kluger die hem in 73 aan zijn eerste hitparade successen helpt. John Terra scoort eerst een hit met Iemand heeft je pijn gedaan en daarna met het nummer dat hier 1 bescheiden plaatsje stijgt, van 24 naar 23.

Dat was de Britse band Medicine Head, die met One and One is One nieuw binnenkwamen op 22. En één plaats hoger, een man van wie we al lang geen nieuwe muziek meer moeten verwachten. Eerder nieuwe beschuldigingen. Want zo werd de inmiddels 82-jarige Gary Glitter, die zijn oude dag slijt in een gevangenis in het Engelse Devon, vorige maand weer eens ondervraagd na nieuwe aantijgingen van seksueel misbruik. En dan weet je, hij zal nog niet meteen weg zijn uit die gevangenis. En of hij daar ook de leader of the gang is, durven we betwijfelen, want mensen met dit soort misdrijven op hun kerfstok zijn meestal niet de populairste binnen de gevangenismuren. Nochtans was hij dat ooit wel, zoals in 1973, toen hij met dit nummer nieuw binnenkwam

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Dat waren de Nederlandse buffoons die uit Twente afkomstig waren. Waar ook een paar DJ's van de toen populaire Radio Atlantis vandaan kwamen. En die later mee zouden

0: In 1973 keek Vlaanderen nog massaal naar de Nederlandse televisie. Maar wie zijn antenne in de juiste positie gedraaid kreeg, kon ook de Duitse zenders ontvangen. Tenminste, als er niet te veel atmosferische storingen waren. En daar kon je om de haverklap het duo Cindy und Bert zien in de grote muziekshows waar ARD en ZDF een patent op leken te hebben. En ook bij ons waren ze erbij vandaag, al zakten ze wel van 12 naar 19 met Immer Wieder Sonntag.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 10 augustus is er om 5:30 ochtends al heel wat bedrijvigheid op het kerkhof van het West-Vlaamse Alveringhem. En wordt er zelfs een betonmolen voor gereden. Bedoeling is om de kist met daarin het lichaam van Cyril Verschaven op te graven. Verschaven was een Vlaamse priester die tijdens de oorlog gecollaboreerd had met Nazi-Duitsland, waarvoor hij bij verstek tot de dood veroordeeld werd. Nadat hij in Oostenrijk in ballingschap gestorven was, werd zijn stoffelijk overschot door zijn aanhangers ontvoerd naar ons land en kreeg een tijdelijk graf in Alveringhem. Maar omdat men vreesde dat die sympathisanten hem opnieuw zouden willen opgraven, wilde de burgemeester hen voor zijn en liet de kist voor dag en dauw zelf weer opgraven om hem goed dicht te timmeren en daarna opnieuw te laten zakken in stevig vers beton, waardoor het nu zo goed als onmogelijk is om het stoffelijk overschot van Cyril Verschaven een tweede keer te ontvoeren.

De Schotse folkband Steelers Wheel, die in 1972 door Jerry Rafferty en Joe Egan werd opgericht als Brits alternatief voor Crosby, Stills, Nash en Young. Tot hun bekendste hits behoren Stuck in the Middle with You, Everyone's Agreed That Everything Will Turn Out Fine en het nummer dat deze week steeg van 25 naar 18 en inmiddels uitgegroeid is tot een echte popklassieker. Dat was Late Again, dat 7 plaatsen steeg van 25 naar 18. Het was in die tijd ook vrij normaal dat Vlaamse artiesten, onder meer gesteund door Jo met de Banjo, niet alleen in de Vlaamse top 10 terug te vinden waren, maar ook goed scoorden tussen de internationale artiesten in de top 30, zoals

Ook Cindy had een en ander te danken aan Jo met de Banjo. Want zij mocht één jaar eerder haar eerste single voorstellen in zijn televisieprogramma Singen Sangen Jo, waarna het voor haar hoogdagen werden. Met Hasta la Vista Mañana, dat mij steeds weer aan Boris Johnson doet denken, steeg ze hier van 22 naar 17. En op 16 de hoogste van 6 nieuwkomers vandaag. En die is van de peetvader van de Nederlandstalige rock'n'roll. En dat kan er natuurlijk maar één zijn, en dat is Peter Koelewijn, die ook in 2026 nog steeds van geen ophouden weet en dit jaar regelmatig te zien was en nog te zien zal zijn in de legendarische Kaasboerin in Postel, die trouwens in 73 ook al bestond, toen hij een zomerhit scoorde met Angeline, de blonde seksmachine. En met de woorden van die andere bekende artiesten uit de Kaasboerin zou ik zeggen, lekker blijven hangen graag voor het vervolg van deze Flashback Top 30 na 1 uur. Tot zo! Nieuw.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Over een uur start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
4: Het lijkt wel alsof we terug stappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen. Maar wij zeggen van nee, we laten ons niet terug in de kast jagen.
3: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Wouter Bruins.
5: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn, we zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten, dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op. Er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
3: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de ramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
6: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
3: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is het dodental na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. Zo'n 6.500 gezinnen kunnen ook nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016, toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire verborgen te houden. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.

Mogen dan wel de Detroit Emeralds heten, maar zijn helemaal niet afkomstig uit Detroit, wel uit Little Rock in Arkansas. En inderdaad, de Little Rock Emeralds zou marketingtechnisch niet zo lekker gebekt hebben als de Detroit Emeralds. Zij boekten deze week maar liefst 13 plaatsen winst en gingen met Feel the Need in Me van 28 naar 15. Maar zijn toch nog net niet de snelste stijger, want die komt zometeen op 11. Eerst nog even goedemiddag zeggen en je van harte welkom heten in deel 2 van deze Flashback Top 30 van 11 augustus 1973. Met nu op 14, zoals eerder aangekondigd, de allergrootste hit van het jaar. En die is van Dawn en Taya Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

0: op 7 weken nummer 1, wat dus niemand beter deed in 73. En wereldwijd behoort Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree ook vandaag nog steeds tot een van de best verkochte singles ooit. En samen met Yesterday van de Beatles een van de meest gecoverde nummers aller tijden. In deze lijst zakte Don ermee van 5 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 10 augustus is er een zware ontploffing in de schoensmeerfabriek van Savasseul in Vilvoorde. Gevolgd door een zware brand waarbij 30 werknemers gewond raakten. Omdat de fabriek poetsmiddelen, boenwas en schoensmeer produceerde, waren er grote hoeveelheden paraffine, olie en oplosmiddelen aanwezig, die ervoor zorgden dat het blussen van deze gigantische vuurzee een zeer moeilijke opdracht was. En West-Duitsland lanceert midden augustus een nieuwe straf voor snelheidsovertreders. Daar gaat men voor het eerst het rijbewijs voor bepaalde tijd inhouden na een zware overschrijding van de maximumsnelheid. Ook wie een tweede keer gepakt wordt voor rijden onder invloed zal zijn rijbewijs een maand moeten inleveren. Het waren 53 jaar geleden ook de hoogdagen van de middle-of-the-road muziek. En dan hebben we het niet over de groep, want die hoorden we al op 29, maar over het genre, waarin nu ook nieuwe namen opduiken van artiesten uit België en Nederland, zoals Octopus, The Classics, Jack Jersey en

Dat was Ivan Heijlen, die als laborant voor het chemisch bedrijf Union Carbide werkte. Maar in zijn sappig Oost-Ekloos dialect ook liedjes begon te maken. En een eerste succesje kwam er al in 1973 met De Werkmens, die hij intussen zelf al lang niet meer is, want tegenwoordig zit hij vaak als een soort kluizenaar op een berg in de buurt van Tenerife, waar de tijd wel lijkt stilgestaan te hebben. Zoals bij ons, want ook in de Flashback Top 30 blijft de tijd wel eens stilstaan. En zit er bovendien ook een werkmens die terloops nog even meldt dat Ivan Heijlen deze week doorsteeg van 23 naar 12. En één plaats hoger, een plaats die inmiddels al zijn 23ste week ingaat en bovendien opnieuw begint te stijgen van 26 naar 11. Waardoor het ook nog eens de snelste stijger van de week is. Met recht en reden zeggen we dan ook dat dit een van de best verkochte Belgische producties aller tijden is. Van Sheriff Dean en Do You Love Me?

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, u wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen, lachen, lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84. Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: De 30 hits uit vervlogen tijden.
4: De 30 beste van vroeger.
3: 30 knallers uit de geschiedenis.
4: De top 30.

Dat was Glamrock van over de grote plas van het familiebedrijf Die Asmans. Wiens grootste hit natuurlijk Crazy Horses was, dat eind 72 een tijd lang op 1 stond. Maar dit was een van die andere die ze hadden in de vroege jaren 70. Die Asmans zakte met Going Home van 7 naar 10. En dan tijd voor een man die op zijn eigen YouTube-kanaal inmiddels zo'n 200.000 volgers heeft. En onlangs de kaap van 2 miljoen views ronde. Maar hij had dan ook hits bij de vleet. En dan hebben we het over Albert Hammond. Hier op 9 met The

0: Tegenwoordig staat hij niet meer zozeer als performer in de spotlight, maar legt zich al vele jaren toe op het componeren van nummers voor onder andere Tina Turner, Whitney Houston en Julio Iglesias. Ongetwijfeld ook een lucratieve business waar ook zijn kinderen en kleinkinderen nog jarenlang veel plezier aan zullen beleven. Hier hoorden we hem met de Free Electric Band, waarmee Albert Hammond twee plaatsen steeg van 11 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 15 augustus gaat de film Jesus Christ Superstar in première, met muziek van Andrew Lloyd Webber en Yvonne Elliman als Maria Magdalena. Producent is Robert Stigwood, die later ook andere succesvolle films als Grease en Saturday Night zal produceren. Ook de film American Graffiti van regisseur George Lucas, met onder meer Harrison Ford en DJ Wolfman Jack, verschijnt rond deze tijd in de bioscoop. En op 17, 18 en 19 augustus vindt in Limburg Jazz Bilze plaats. In de jaren voor Thorout Werchter was dit het grootste popfestival van ons land. Met in 73 optredens van onder meer Long Tall Ernie and the Shakers, The Spencer Davis Group, Golden Earring, Procol Harum en The Troggs. Even was er een klein opstootje als bekend raakt dat Status Quo afgezegd heeft, maar verder was het een eerder rustige editie die gesponsord werd door Radio Luxemburg, de Big 208. De bloem die door de jaren heen het vaakst bezongen werd, moet zonder twijfel de roos zijn. Anne Christie deed het op haar gelijknamig begrafenislied. Marva zong Rode Rozen in de Sneeuw. Bij Jimmy Frey waren het rozen voor Sandra. En bij collega Michel de Groot van ons zusterstation Fiesta hoorde ik onlangs nog een liedje over de koningin der bloemen van Luc Steno, met als titel De Rozenstruik. Maar dit is zijn collega Willy Sommers, die op 8 staat met Mooi als Rode Rozen. Mooi.

voluit heette hij Albertus, Petrus, Henricus, Gerardus, Westelaken. Maar dat kan natuurlijk een stuk korter. En dus mogen wij gewoon Albert West zeggen, die in 2015 overleed na een verkeersongeluk met zijn fiets. En dit was zijn versie van Ginny Come Lately, waar Brian Hyland in 1961 al een hit mee had. Maar in 1973 is het dus Albert West die ermee van 8 naar 7 ging. En net voor we de top 5 aanvatten, eerst nog de winnaar van de allereerste editie van Zomerhit. Toen nog georganiseerd door BRT2 Omroep Oost-Vlaanderen in de Stadsfeestzaal COC in Ronsen. En dit als grote finale van het radioprogramma Hip Hit Hoera, gepresenteerd door Ronnie Temmer. En het was Wiltura die met de trofee naar huis mocht, dankzij Verboden Dromen.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Ho!
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zomer is hier. Zomerradio. Radio Demerstad.
5: De Flashback Top 30. Top 30, 30. Herman de Graaf.

De enige echte Suzy Q, die eigenlijk bassiste was, maar plots ook zelf een ster werd met hits als 48 Crash, Devil Gate Drive en Can The Can, waarmee Suzy Quatro zakte van 3 naar 5. En ook dit zakt, maar dat is niet abnormaal na 4 weken op 1 gestaan te hebben. Dit is

0: Redbone bestond uit enkel Native Americans en waren dus zelf Indianen die over het befaamde bloedbad zongen bij Wounded Knee in 1890 in South Dakota. En waarbij tientallen Indianen neergeschoten werden door Amerikaanse soldaten en zo'n 300 anderen gevangen genomen werden. En het was de inspiratiebron voor We Were All Wounded at Wounded Knee van Redbone, dat in deze lijst van de eerste plaats verdreven werd en daardoor zakte van 1 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 19 augustus speelt Johan Cruijff, op dat ogenblik een van de beste voetballers ter wereld, zijn allerlaatste wedstrijd voor Ajax. Na oneenigheid met de club verkast Cruijff 3 dagen later naar FC Barcelona. Op 23 augustus gijzelt een overvaller 4 mensen in een bank in Stockholm. Ondanks dat voldaan wordt aan alle eisen, weigeren de overvallers om de gijzelaars vrij te laten. Pas op 28 augustus komt er een eind aan deze gijzeling, waarbij inmiddels enkele van die gegijzelden sympathie kregen voor de overvallers, waardoor het syndroom van Stockholm ontstaat. En op 27 augustus tenslotte vindt in het Brusselse Brugman ziekenhuis de eerste Belgische harttransplantatie plaats onder leiding van hartchirurg Georges Primon. De patiënten met het donorhart overleefden, maar zou uiteindelijk 7 maanden later toch nog overlijden.

Na Willy Sommers had ook de Duitse slagerzanger Freddy Breck de roos ontdekt als dankbaar onderwerp voor een lied. En net als bij Überall auf der Welt en Bianca, die respectievelijk gebaseerd waren op klassieke stukken van Verdi en Tchaikovsky, was ook Rote Rozen van een klassieke componist, de iets minder bekende Oostenrijker Franz von Suppé. Freddy Breck steeg ermee van 6

naar 3. En op 2, een groepje waar toen nog maar weinig mensen aandacht voor hadden. Maar dat zal de volgende jaren enigszins anders worden. Want dit zijn Bjorn, Benny, Anna en Frida. Het latere ABBA met Ring Ring.

0: In 1973 opereerde het Zweedse viertal nog als Björn, Benny, Anna en Frida. Maar na Ring Ring vond hun manager dat het toch wat korter mocht en werd het ABBA. Al moesten ze toch nog eerst even toestemming vragen aan een gelijknamige fabriek die onder de merknaam ABBA vis in conserveblikjes op de markt bracht. Maar die toestemming kwam er al snel, want dat fabriekje wist natuurlijk ook wel dat ze er niet slechter van zouden worden. Met Ring Ring gingen ze van 4 naar 2. En het is de nummer 2 van één week eerder die deze week één plaats opschuift naar nummer 1. En die hoor je zometeen na het overzicht. Met op 10 The Osmonds en Going Home. 9 Albert Hammond en The Free Electric Band. 8 Willy Sommers, Mooi als Rode Rozen. 7 Albert West, Genie Come Lately. Op 6 Wiltura met Verboden Dromen. 5 Suzy Quattro en Can the Can. Op 4 stond Redbone en We Were All Wounded at Wounded Knee. 3 Freddy Breck met Rode Rozen. En op 2 Björn, Benny, Anna en Frida. Met het geluid van een telefoon uit 1973. Dat was Ring Ring. En dan luiden wij nu de bel voor...
1: Nummer 1.
0: En dat is een man die letterlijk en figuurlijk heel wat gewicht in de schaal kon leggen. Maar liefst 4 nummer 1 hits had hij in 73. En vanaf 11 augustus is dat 1 week lang Goodbye My Love Goodbye. Uiteraard van Demis Roussos. Zometeen is er Jan de Groot en wij zeggen graag tot een volgende Flashback Top 30.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
4: Het lijkt wel alsof we terug stappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
3: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde deze week niet haar niveau. Vannacht werd ze ook nog eens ziek. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zo net is ook de 8e etappe begonnen. Mogelijk is het iets voor Lotte Kopecky. Vanmiddag zondag en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.

0: Dat was Rick Astley met Together Forever. In ons geval zal het net iets minder lang zijn vandaag. Het blijft beperkt tot 2 uur. Van nu tot 4 uur voor een nieuwe siesta hier bij Radio Demerstad. Net na de Flashback Top 30. Nog bedankt, Herman de Graaf. Het is vandaag weer een zomerse zaterdag. Temperaturen tot 30 graden. Dat wordt een heerlijke zomerdag. En wij hebben in dit programma straks onder meer de feiten van de dag. We gaan eens kijken wat er in de geschiedenis zoal gebeurde op een 8e augustus. En over een half uurtje krijg je van mij ook het uitgebreide weerbericht.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En voor de rest vullen we alles op met de classic hits, zoals je dat gewoon bent bij Radio Demerstad. Dit is Boney M. uit 1978. Rasputin.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND, ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND, Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsadvies. Testen na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30.

0: Bob Marley en zijn Wailers, en een nummer dat gaat over de Amerikaanse cavalerieregimenten, bekend als Buffalo Soldier, die vochten in de Native American Wars na 1866. En nu we toch in de geschiedenis zitten, gaan we eens kijken naar de feiten van de dag.
1: Jan de Groot, Radio Gamerstad.
0: En we gaan meteen terug naar 8 augustus 1956. Toen vond de mijnramp van Marcinelle plaats in de kolenmijn Le Bois du Casier. Dat is de grootste ramp in de Belgische geschiedenis. Een rammelend kolenwagentje verving een liftkooi verkeerd. En dat sneed een elektriciteitskabel en een olieleiding door, wat een hevige ondergrondse brand veroorzaakte. Van de 274 aanwezige kompels stierven er 262 door verstikking en koolstofmonoxide. Onder hen waren 136 Italianen en 95 Belgen. En in 2001 vond op deze dag de lancering plaats van Genesis, een ruimtesonde. Het was het eerste ruimtetuig dat deeltjes van de zonnewind opvangt en terugbrengt naar de aarde. En op 8 augustus 1963, toen vond in Engeland de grootste treinroof in de geschiedenis plaats, die bekend zal worden onder de naam The Great Train Robbery. Een trein van de Engelse posterijen wordt door een bende van 15 man tot stilstand gebracht. Ze maken geen gebruik van geweren en er vallen ook geen dodelijke slachtoffers. Maar de mannen maakten in totaal wel 2,3 miljoen Britse ponden buit. De huidige waarde daarvan bedraagt ongeveer 80 miljoen euro.
1: Siesta.
0: En nu weer terug zomerse muziek. Dit is Bellini.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je beleeft een echte zomer. Zomer, zomer, zomer, zomer. Met Radio Demerstad.
6: See you later, alligator.

Voilà, het plaatje helemaal gedaan. En dan zeggen we altijd tot de volgende keer. See you later, alligator. Dat was Bill Haley. Het weerbericht. Ja, het wordt een beetje eentonig, het weerbericht, hè. Gewoon een mooie zomerse dag vandaag. Temperaturen tot 29 graden. Morgen dan verandert er niet zoveel. En ook op maandag wordt het zonnig met later wat stapelwolken. Maar ook dan nog altijd 29 graden. Dinsdag een beetje minder warm, 26 graden dan, maar woensdag opnieuw 28. En de dagen daarna, op donderdag en vrijdag, dan wordt het 33 graden. De zomer, hij is nog niet voorbij.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons

0: Van het album Dusty in Memphis. Je hoorde Dusty Springfield met The Son of a Preacher Man uit 1987. Een jaar of zeven later zou het nummer een nieuw publiek weten te bereiken, want toen werd het opgenomen in de soundtrack van de film Pulp Fiction. En daarvoor draaien we John Travolta met Greased Lightning.
1: Siesta!
2: Jan de Groot!
0: En nu Total Touch, Somebody Else's Lover.

Een nummer geschreven door Piet Sauer en Hans van Hemert. Dat was de Duitse groep Silvio, nummer uit 1984. I'm Your Son, South America. En daarvoor Majority One met Because I Love. Het wordt zometeen 3 uur, het nieuws komt eraan. Daarna deel 2 van Siesta. Maar nu nog ILO, oftewel The Electric Light Orchestra, all over the world.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de Pride-parade vertrokken. Zo'n 38 kleurrijke praalwagens trekken door de stad om aandacht te vragen voor de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap. Zeker na de aanslag op de Pride in Berlijn. De politie neemt daarom extra maatregelen, vertelt journaliste Laurent Stappers van Op de Pride.
4: Er is vooral heel erg veel politie. Er zijn politiewagens, zijn anonieme wagens, op de fiets, op de motor, noem maar op. En ook digitaal zijn ze onderzoek aan het voeren. Ze gaan kijken online op social media en zo of er dreiging is tegen and for Pride. Of er mensen zijn die mogelijk voor problemen kunnen zorgen.
3: Hoeveel extra agenten worden ingezet, wil de politie niet zeggen. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ze is ziek. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde dit jaar niet haar niveau. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zonnig en helder vanmiddag, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, een beetje een apart huwelijk zoals het hier wordt bezongen. Maar ja, als je doet wat je beide voor kiest, dan is dat nooit verkeerd. Je hoorde het mooie Matrimony van Gilbert O'Sullivan. Trouwens, de drumpartij van dit nummer, dat werd ingespeeld door Andy White. En die was ook te horen op de single Love Me Do. Ja, ja, de eerste single van The Beatles. En vandaag was dat het eerste plaatje hier na 3 uur bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Nog een uurtje siesta. We hebben straks nog een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden zoals elke dag rond 4:30 ook altijd koffiepauze. En we draaien muziek zometeen van Fleetwood Mac naar deze van Wynonna Judd en Tell Me Why. Every-

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP

0: Een nummer van Steven Greenberg. En wat een hit in 1980. Dat was Lips Inc. met Funky Town. En daarvoor Hold Me van Fleetwood Mac.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
2: Amai, amai. Amai, amai.
0: Ja, amai, amai, in Los Angeles, in Amerika, daar is iets te zien wat nog nooit te zien geweest is.
2: Amai, amai.
0: Vanuit een 9 meter hoog reclamebord zit een man in badjas cornflakes te eten en zit hij gewoon rustig zijn krant te lezen. Ja, op die creatieve manier promoot Netflix zijn nieuwe science fiction thriller The Last House. In die film zit een gezin opgesloten in hun eigen woning en moeten daar voor een lange periode weten te overleven. De man in het reclamebord die gaat daar 3 dagen lang blijven zitten. Om die stunt te volbrengen heeft Netflix een ingerichte wooncontainer in het reclamebord gebouwd. Aan comfort is er ook geen gebrek voor de man, want hij heeft daar een zetel, een bed, tv, lampen en zelfs planten.
2: Amai, amai.
0: Op sociale media en op straat is de PR-stunt alvast gelukt. En de man communiceert ook met automobilisten in de file. Hij doet dat via een whiteboard waarop hij boodschappen schrijft.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu meer dan 50 jaar terug in de tijd met deze plaat, maar nog altijd even up-to-date. Love is all. Dit is Roger Glover.

0: Geen draadloze toestanden, geen bluetooth. Nee, dat bestond allemaal niet in 1981. Alles met een kabel. Wired for Sound, dat was Cliff Richard. En daarvoor Polle Eduard met Ik wil jou. En omdat het nu ruim 3:30 is gaan worden, wil ik alleen maar koffie.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, inderdaad, het is weer tijd voor onze koffiepauze. De koffie staat al te dampen bij Radio Demerstad. Kom er gezellig bij. Een wolkje melk erbij, een koekje erbij en 3 leuke platen erbij. Alsjeblieft.

De Four Tops met Loco in Acapulco en daarvoor de Golden Earring met hun Weekend Love. En na het weekend, vanaf maandag tot en met vrijdag, strijkt Plein op Wielen neer aan den Egger in Scherpenheuvel. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen er zich begeleid en gratis uitleven met sport- en spelmateriaal. Maandag begint het daar om 1 uur en al de andere dagen van dinsdag tot en met vrijdag al vanaf 9 uur 's morgens. Siesta. En als je een dansje placeerde in 1972 en je heet Willy Sommers, dan ben je dat na 54 jaar nog altijd niet vergeten.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en

0: 90 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.
2: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren. En dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.

The Les Van Free Singers and To My Father's House. Wij gaan zo meteen ook weer naar huis, want het wordt 4 uur. Iemand anders heeft dan weer het huis verlaten. Dat is Guy de Zwart, want hij is hier de komende 2 uur bij Radio Demerstad. Blijf dus zeker luisteren. Nog een fijne zaterdag allemaal. Heel graag tot morgen. En we sluiten af met een mooie meid. Zij heet Lana. Zeg dus maar gerust Beautiful Lana.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struijf van onze werkvernootschap dat de werken uitvoert.
4: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
3: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in de school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.

0: Vandaag met Eurythmics en When Tomorrow Comes. Ik ben er helemaal klaar voor om te gaan zwart werken. Het is eigenlijk heel simpel. Ik doe het werk hier en jullie moeten gewoon genieten van de mooie muziek op de radio.
1: Zwart werk met Guy de Zwart.
0: Oh ja, en voor ik het vergeet, dankjewel nog aan Jan de Groot voor siesta tussen 2 en 4. Morgen is hij er weer. En met al dat warme weer heeft hij een verfrissend ijsje verdiend, nietwaar? Ja.

0: Verteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Radio Demerstad met Vanessa Carlton en daarvoor De Zon in Je Radio met Wham! Club Tropicana en Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Dinsdag 11 augustus om 20 uur zorgt Arianne van Hasselt op het Damiaanplein in Tremelo voor een ROB-vertelling. Inkom is gratis, maar een stoeltje, drankje of dekentje breng je best zelf mee. En zondag 9 augustus om 15 uur vindt in het centrum van Kortenaken een dorpelingenkoers plaats. Enkel inwoners van Groot-Kortenaken of leden van een wielerclub uit Kortenaken kunnen er aan deelnemen.

George Benson en Give Me The Night. Al kan de namiddag ook wel best oké zijn, vind ik. We gaan er een smartlap op geven nu. André Hazes senior staat klaar voor jullie met een van zijn grootste hits. Ik meen het werd gebaseerd op All I Ever Need Is You van Ray Charles.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.

Het leven is aan de durvers. I'm Not Scared van 8 Wonder uit 1988. Zaterdagnamiddag, je luistert naar Radio Demerstad en we blijven nog even in datzelfde jaar 1988 hangen met deze hit van Crowded House, Better Be Home Soon.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Ik heb het even nagevraagd bij mijn moeder. Bruine rijst, zoete aardappelen, honing, bananen, spinazie enzovoort. Het geeft je allemaal high energy. Je hoorde Evelyn Thomas.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart. Dimmerstad.
0: En nu we een flinke energieboost hebben gekregen, kunnen we erin vliegen, hè? Zijn jullie klaar om te gaan dansen?

Off the Wall van Michael Jackson, voorafgegaan door Sister Sisters met I Don't Feel Like Dancing. En je kan nog even op de dansvloer blijven staan, want we gaan de Big Win dansen. Heel eerlijk, ik heb het even moeten opzoeken, want ik had er geen flauw benul van wat dat precies is. Het lijkt een trage Roomba te zijn. Cole Porter maakte er een liedje over in 1935 en Julio Iglesias nam het op in het Spaans in 1981. Volver e empezar, begin de Big Win.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Vorig jaar waren er 160.000 bezoekers. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
3: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
5: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
6: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
7: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Vind ik verschrikkelijk.
3: In Dendermonde, in de provincie Oost-Vlaanderen, is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
8: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
3: De hinder duurt tot maandagochtend. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. Blijft vrij zonnig vanavond, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Paper Lace met The Night Chicago Died. Chicago mag dan dood zijn, maar de Demerstad die is nog springlevend hoor. Ook in het weekend hoor je hier bij ons bij Demerstad de beste classic hits.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: En straks is de beurt aan Denise Lassalle. Die komt zingen over haar toetoet na The Monkees met A Little Bit Me and A Little Bit Me.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 88 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: De debuutplaat van Frankie Goes to Hollywood uit 1983 was dat, Relax.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: Ondertussen al meer dan 5 jaar geleden overleed Chris de Bruyne. Zijn uitzonderlijk talent werd in 1967 ontdekt door niemand minder dan Wannes van de Velde. En dat op een festival in Hoven, waar hij een verrassende bluesversie van het kinderliedje Klein Klein Kleutertje speelde. Er was altijd al een klein beetje een hoekje af van die man, denk ik. En hij zegt het zelf ook trouwens. Je suis Gaga.

knipoogje naar de Griekse mythologie. Trojan Horse was een dijk van een hit in het land van de dijken in Nederland. En die kwam op het konto van de meidengroep Love met onder meer Patty, Brart en José. Genoeg nu over gevaarlijke paarden. We gaan de teugels wat vieren met het heerlijke Still the Same van Bob Seger en His Silver Bullet Band.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Deze hebben we nog ergens gevonden, heel diep in ons hitarchief. 1964, A Hard Day's Night van The Beatles was dat. Tot en met 30 september is het Maaiersdoolhof aan den Egger in Scherpenheuvel doorlopend geopend voor zoektochten. De uitkijktoren biedt een uniek zicht over het terrein en je kunt tevens het nieuwe fietsparcours daar gaan uitproberen. En dan is er ook nog de truckshow van Truckers for Life in Bekkenvoort. Tot zondag is dat. Vanavond kan je er nog terecht voor Ambiance met Kenny de Jong. Zondag om 8 uur wordt spek met eieren opgediend. Om 11.30 uur opent de barbecue. Om 14 uur is het dan tijd voor de rondrit door het Hageland. En om 20.30 uur zorgen Samson en Marie voor vermaak. Vanaf 21.30 uur treden achtereenvolgens Christophe, VC de Gies, Louis Fillon en Gebruurs op. Aster Globert rond de truckshow daaraf.

De Bee Gees met Tragedy. Velen onder ons associëren het met de film Saturday Night Fever. Maar het nummer stond niet op die originele soundtrack van de film. Het werd later toegevoegd aan een musical, vandaar de verwarring. We springen wat vooruit in de tijd. 7 jaar, van 1979 gaan we nu naar 1986. For America werd toen een grote hit voor Redbox.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be. Wil je kleiduif schieten?

0: Ze smeekt het bijna op haar knieën nog een keertje, alsjeblieft. Please do that to me one more time, Captain Antonil. Dat was een Amerikaans duo, man en vrouw destijds. De captain was Daryl Dragon en zijn toenmalige vrouw heette Tony Tennille.
1: Guy de Zwart, Demerstad.
0: Sluit je ogen nu en stel je voor de eindeloze ijzige bergtoppen van het Hoge Noorden. Hoog boven die wolken zweeft een eenzame vogel. Hij slaat zijn machtige vleugels uit, lift mee op de thermiek en kijkt neer op de wereld. Geen grenzen, geen zorgen, alleen de pure drang om te vliegen. De ultieme vrijheid van de adelaar, daarover gaat de Eagle van ABBA.

De Eagle van ABBA. En deze adelaar die vliegt uit naar huis, want het is bijna 6 uur. Zometeen tussen 6 en 8 is er weer Weekend Willem op de radio met Willem Doorleijers. En van 8 tot middernacht op Demerstad raast de partytrain voorbij met dansbare muziek voor jou. Zorg dus maar dat je je private dancer in de buurt hebt. Tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
3: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
5: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
6: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
7: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Vind ik verschrikkelijk.
3: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval, dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hete golf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. De Thaise premier kondigde meteen nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder de 30 graden.

0: Painted Love. Gloria Jones nam het ooit veel eerder op. Dit was de grote hit van de band van Mark Elman, Soft Cell.
1: Willem Doreleijer.
0: Hallo vrienden, tot een uur of acht is in die radio een feestje. Met natuurlijk Weekend Willem, de disco hit. 70s, 80s, 90s, dance en funk stoppen we er ook tussen. Allemaal in het fijne volprogramma van Björn van Zundert en zijn Party Train. Maar dat is pas om 8 uur. Dancing Tides, Jermaine Jackson. Is Sharon Redd in the Name of Love.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
2: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
3: Heiligenvormstraat 30, Alke.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
4: Een nieuwe of tweedehands wagen?
5: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
6: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Ik ken mensen die gaan spontaan regendansen en ik zal vooraan staan als het zover is. Maar het is zover nog niet. Men snakt naar een beetje water in de lucht voor de bomen, de planten, de bossen en de akkers en de velden. Ja, het is kut over deze manier, ja. Maar te dreug. Kurk droog. Vrienden, hallo. Dit is Demerstad, standing in the rain. Nog meer regenplaten. Ja, we gaan de goden echt verzoeken. John Paul Young komt er zo aan. Eerst Sheila E. en de Bell, Sin Mark. Je zal maar

titelen op deze tekst. Het Italiaans voor het zeilschip. Il Veliero, de Limburgse Nederlanders Chaplin Band. Leuk. Leuke platen gemaakt. Denk aan Let's Have a Party onder andere. En deze dus, de Il Veliero. Demerstad 1982. We gaan naar de 90s. En deze groep kennen we allemaal nog. MC Star and The Real McCoy, It's On You. It is.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Lekkere deze Animotion App Session. De Demerstad 1985. Check radiodemerstad.be is voor de aardigheid. Alles vind je eigenlijk over dit radiostation op die website. Bijvoorbeeld de uitagenda onder het kopje agenda. Vind je de complete week- en weekendkalender. Wat dacht je van de playlist? Terugkijken. De hitlijst van Herman de Graaf. De flashback top 30. Vanmiddag weer op de radio geweest. Welk jaar? Je kunt het teruglezen. Dit is Say Yeah uit Nederland van The Limits.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

V&D in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8. Oh.

B-52's met Kate Pearson. U kent ze van Love Check, maar ook de grote hit The Flintstones uit de film. Maar ze hadden een paar hele toffe singles daaromheen. Dit was er zo eentje. Niet zo, dat is toch heel lang geleden dat ik die gehoord heb. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen... Niet

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een recordeditie van de Pride-parade in Antwerpen. Er kwamen zo'n 170.000 mensen op af. Hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
3: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Maar het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag daar uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Kasia Niewiadoma verloor 17 seconden. Ze kwam als derde over de streep net na de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. Haar ploegleider Lieselotte Delcroix is uiteraard blij.
5: Fantastisch, maar we moeten proberen rustig te blijven. Morgen nog een heel zware etappe, maar het is zeker dat we liever in het geel staan vandaag dan niet in het geel.
3: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Damn it! Heerlijk. Van Stak, Aitken en Waterman. Willem, Doorleiers. Tweede helft, weekend Willem op gang getrapt op zaterdagavond de 8e van de 8e. Mooie datum. Als het allemaal goed gaat. Chic Cheer van Chic. Ken je die nog? Zeker ken je die nog. We gaan hem zo spelen. En 19 van Paul Hardcastle. Eerst Sylvester en You Make Me Feel Mighty Real.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Ellentricksters met verstand van zaken.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een

Over de compleet zinloze oorlog in Vietnam. Paul Hardcastle 19. Wat een plaat. Nummer 1 uit 1985. Dit is Demerstad. Op de zaterdagavond, maar ook op vrijdag, proppen wij er wat meer funk, disco en dance classics tussen dan normaal. Zal straks niet anders zijn. Björn van Zundert heeft ook een fijne stapel kluk, fijne kofferplaten bij. Heb ik al gezien, want hij is al in de studio. Vanaf 8 uur ramt hij zijn platen door de radio. Eerst tijd voor Call Me van Spanje. Uit Frankrijk eerst.

Een van de beste van de Detroit Spinners. Je mag ook gewoon Spinners zeggen. En de Rubber Band Man. Ook een van de anthems van mijn favoriete Belgische cabaretier Alex Agnew. Gebruikt hij altijd als je in het volprogramma moet wachten nog tot hij opkomt. Elke keer een loop van het intro van het heerlijke Rubber Band Man. Demerstad, dit is de Timex Social Club. Het heerlijke Rumors.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je hoort nog eens wat.
4: Dit is Bremerstaat. Hier hoor je thuis.

Twee spelen het spel. En zij deden dat. Bobby Brown. Whitney Houston waren samen een koppel, lang geleden. Maar hij was niet zo lief voor haar. Two can play that game. Demerstad uit de 90s. En nu, you're the first, the last, my everything.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

duurzaam resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Altijd een reden voor een feestje met de Benga Boys op de radio. We like to party. Even Nathalie beantwoorden. Zij vroeg welk liedje speelde je, Willem, tussen Rumors en To Can Play That Game. Dat heb ik even voor je opgezocht. Dat was het solo-succes van Nina. Nina zong ooit bij de Captain Hollywood Project in de 90s. Sloeg haar vleugeltjes uit, halfweg de 90s. Stond ineens op nummer 1 in Vlaanderen met The Reason Is You. Zometeen onze nummer 1. Bjorn van Zunder tussen 8 en 10. The Party Train.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat nu onderzoeken. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Cassia Niewiadoma verloor 17 seconden. Ze werd derde net na de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. En ze is uiteraard blij.
4: Ja, geweldig natuurlijk. Het is onlogisch om hier het geel te pakken. Januari deed ik de verkenning hier. En ja, waarom zou ik hier het geel pakken? En ja, uiteindelijk doe ik dat dan toch.
3: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Caravan of motorhome. En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
8: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
9: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
8: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
9: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
10: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50

Zo speels, zo onschuldig, zo leutig. Of dat ze ook effectief onschuldig was. En ja, leutig, ik heb er allemaal geen idee van natuurlijk. Maar het klonk alvast toch zo. Hè? Janet Jackson, When I Think of You. Daarvoor de reis rond de wereld met de mannen van Daft Punk en Around the World. Sandy, ken je die nog? Ja, die scoorde ooit een hit in 2004 met One Life. En je hoort hem vandaag hier in de Party Train bij Demerstad.

0: ze waren er bijna. Ze moesten nog die ene stap zetten. One step kissing the pink. Maar je weet, het is soms eens een stap vooruit, er drie achteruit achteraf. Dankt er een beetje vanaf waar je mee bezig bent. Hè? Two Unlimited, die springen nog steeds voor plezier. Jump for joy. Hij komt er zo meteen aan. Naar deze van de Commodores en Too Hot to Trot.
1: Hey, say what? Too hot to trot.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: springen voor plezier, Too Unlimited, blijft leuk, hè. Zometeen mensen die er helemaal geen zin in hebben, in dansen. Ja, ze zijn eerlijk, daar kan je niks tegen doen natuurlijk, hè. De muziek van de Scissor Sisters komt eraan met I Don't Feel Like Dancing, hè, dat is redelijk duidelijk. Eerst deze mannen, die zitten bij ons gewoon goed, die zitten mee op de trein. Riding on the Train, dit zijn de Pasadena's.
1: Zaterdagavond. Zaterdagavond. Party time, the party train. The train.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren en dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg, 160.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Heeft iemand per toeval een thermometer voor mij? Dan kunnen we hem even in Bobby O steken. Zien of wat hij niet liegt, hè, want hij zingt hier I'm so hot for you. Oh. Willen dat af en toe eens een keer meten? En meten is weten, zeggen ze. Daarvoor de mannen die graag in het zwart werken. The Painter Man. Dat was de muziek van Boney M. Zometeen deel 2 van de Party Train. Ik heb richting het nieuws van 9 alvast Peter Allen voor je klaar. En die man die gaat nog steeds graag naar Rio. When my baby...

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat onderzoeken. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaard en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Op dit moment zijn twee andere wedstrijden aan de gang. Sint-Truiden-Lommel en Westerlo-Union. En een klein Spaans bergdorp zet zich schrap voor een ongeziene invasie voor de eclips komende woensdag. Somos Sierra ligt op 1500 meter hoogte op een uur rijden van Madrid en is een van de beste plekken om de zonsverduistering te zien. De verduistering zal er 1 minuut en 29 seconden te zien zijn, veel langer dan elders in Spanje. Het dorp telt amper 93 inwoners, maar verwacht woensdag 2000 bezoekers. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

De best disco in town, je hebt hem gevonden. Jawel, want dit is de Party Train bij Demerstad. Vandaar op zaterdag tot en met middernacht gaan we door. Straks tussen 10 en 12 is er Chris van Opstal. Ik neem je nog mee richting 10 uur. Om maar te zeggen dat u net de Richie Family in de radio had zitten. De Gap Band en Oops Upside Your Head, die komen er zo meteen aan. Maar eerst dat Belgische trots. Later werd het zilver. Oorspronkelijk had het de naam Liquid featuring Sylvie. Sylvie Melody en DJ Wout, weet u wel. Het was 2000, het was een dikke hit. Deze Turn.

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Een mix van disco en new wave, zo kan je het toch wel omschrijven. Hè? Deze van The Flirts en Passion, daarvoor de Gap Band. Die mannen hebben heel wat leuke plaatjes gemaakt. En in 1980 scoorden ze een hit met Oops Upside Your Head. Billy Ocean, daar gaan we mee swingen en jiven zometeen met zijn hit uit 76. Love Really Hurts Without You is voor je onderweg. Eerst deze van Transix. Een plaatje wat zeer populair werd. Zeker was het ook op het moment toen dat MTV ineens videoclips op de tv begon uit te zenden in de jaren 80. Weet u nog wel. Ja, Video Killed the Radio Star was toen ook populair. Maar deze Living on Video, ja, die kwam daar ook regelmatig voorbij bij MTV.
1: Give me

0: expert zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Een zwoele nacht. Of

In het funky disco dance circuit was deze man super populair. In de hitlijst heeft hij maar echt één wapenfeit gehad. En dat had hij in 1985. Ik heb het over Colonel Abrams, die je net kon beluisteren met zijn Trapped. Mark Morrison met die heerlijke plaat uit 96 staat voor je klaar. Komt eraan met Return of the Mac. Eerst deze Alicia. Misschien heeft u het mij al eens een keer horen vertellen, maar dit nummer heeft ongelooflijk veel weg van een hit uit dezelfde periode van Madonna, Into the Groove. Laten we maar stellen dat de producers en Alicia goed hadden geluisterd naar Into the Groove en ze maakten dan dit, disco-nummertje ervan, hè. Baby Talk.

I love the nightlife, I like to boogie on the disco. En dan zwijgen we nog over al de rest. Alicia Bridges was dat uit het einde van de jaren 70. Meer leuke 70's komen er zo meteen aan met Delegation, Where is the Love? Dat nummer ken je misschien ook nog wel in de 90's versie van Timeshift. Ja, want die deden het toen opnieuw en stond toen ook opnieuw in de hitlijsten. Eerst gaan we even de liefde bevredigen. En wie kan je daar de beter voorbij halen dan Madonna? This is Justify My Love.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbornstraat 30, Alke.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46. Jara!

beetje het verhaal van de ezel en daar een wortel voor houden en hopen dat hij in beweging blijft. Daar komt het hem eigenlijk op neer, hoor, bij dit nummer van The Key and the Secret van die Urban Cookie Collective. Madame vertelt alles en meneer die gelooft het maar en die gaat er altijd maar verder in mee. Hè? U begrijpt het wel. Straks tussen 10 en 12 meer partytraining bij Demerstad met Chris van Opstal. Veel plezier met hem. Het feest gaat dus lekker door. Richting 10 uur heb ik voor jou nog de trams nu en That's Where the Happy People Go. Nog een hele fijne zaterdagavond. We'll be right back.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
4: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in feest gedruist te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
3: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. Het werd 2-2. En van het aangekondigde huwelijk van voetballer Cristiano Ronaldo op Madeira bleek helemaal geen sprake. De halve wereld keek er naar uit en aan de kathedraal van Funchal kwam vanmiddag ook een koppel aan om te trouwen. Maar het was niet de bekende voetballer. Dat zagen ook deze Vlamingen die net op reis waren op Madeira.
5: We denken eigenlijk dat het zelfs twee acteurs waren die probeerden te trouwen om ons op het verkeerde pad te zetten.
6: Er was ook geen volk of toeschouwers in de kerk zelf. Het was echt gewoon een man en een vrouw. En toen dat we bij het altaar kwamen, dan zwaaide die man zo...
5: Ja, om duidelijk te maken dat we allemaal geprankt zijn. Ja.
3: Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.

Raad van de Party Train. Ja, dat is dat wat ik bedoelde natuurlijk. De Jan Players die horen hier. Dankjewel Bjorn voor jouw bijdrage tussen 8 en 10. En wij gaan door tot middernacht met deze Party Train. Ja, met zometeen Captain Hollywood Project en Flying High. Maar eerst zijn er de Bar Case. Hier is Sexomatic.

0: Greg Kinbad was dat.
1: The Party Train.
0: And Our Love's in Jeopardy, 1983. Dat is alweer een tijdje geleden. Je luistert Demis dat met Stereo MC zometeen Connected. En we hebben ook deze arabeskist dit. Vergeet het discoplaatje aan het eind van de 70s in the heat of a disco night.

We hadden nog een andere hit, die heette Step It Up. Draai wel eens een andere keer, maar deze Connected was een vrij behoorlijke top 20 hit in 1993. Jawel, dit is hem, Radio Darmstad. En we vergeten natuurlijk deze opvallende opname van Duran Duran niet. In 87 een hitje, en de Skin Trade.

Ja, altijd van mijn favorieten geweest. Damsky was dat met Killer en ook Aventura met Obsession. Ik moet eigenlijk zeggen Obsession uit 2004. De weersverwachting voor morgen wordt het bijzonder warm. Temperaturen 30 tot 31 graden in het binnenland. Ook maandag verloopt nog zonnig en warm met 30 graden. Dinsdag iets minder warm met zo'n 3 à 24 graden. Woensdag gaan we alweer naar 27 graden. En hou u vast, hè. Donderdag en vrijdag zitten we vermoedelijk weer aan een hittegolf. Want ik zie hier voor donderdag en vrijdag temperaturen tussen 32 en 34 graden.

Dit is hem, Radio Demmerstad. Wij draaien de leukste partyplaatjes, daar mag je van op aan. En wat heb ik nog tot aan 12 uur, wat ik al bijna zeggen. Nee, tot aan 11 uur, Jackie Graham zo meteen met Breaking Away. En er is ook Wild Cherry met Play That Funky Music. Hey!

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
4: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in feest gedruist te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
3: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. En bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelde Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.

Zijn er nog mensen die niet meteen weten wat de wet van Murphy is? Murphy's Law? Nee? Ik zal het even uitleggen. Murphy's Law, dat wil eigenlijk zeggen, die wet van Murphy die zegt, als er iets mis kan gaan, dan gaat het ook mis. En mensen die meestal met dat soort bijgeloof starten, ja, daar loopt het dan ook mis. Murphy's Law van Cherry. Goedenavond, welkom in alweer een nieuw uur van The Party Train. Fijn dat je bij ons bent. Chris van Opstaan.

En dan zeg ik altijd voor de mensen die in Diest wonen, deze jongens komen van niet ver, want ze zijn van Halen. Ja, dat is een flauw mopje, ik weet het, maar ik kon het niet laten. Van Halen en Jump, 1984. Eastside Beat zat er ook bij met een oude hit van Christopher Cross in een discojasje gestopt in de 90s, Ride Like the Wind. En dit is Bob Marley, en ook dit was postuum een hit voor de Bob in 92, Iron Lion Zion.

Bobby Brown een hele tijd met Whitney Houston getrouwd geweest. Maar ja, dat huwelijk dat liep daar ook niet echt van een leien dakje. Every Little Step van Bobby Brown was dat in 1989. En wij gaan eventjes de beat erin houden, zeg maar. Met Time Shift. En dat gaan we nog kunnen doen, hè, de volgende dagen. Als ik zo even naar het weerbericht kijk. Ja, we hebben dat er straks al even bekeken. Dancing in the Sun. Hier is Time Shift. Dat komt helemaal goed.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ja, maar dat is allemaal niet erg. Dat is allemaal wel niet realistisch. Dat is allemaal fake. Alexander O'Neill. Maar had wel een hittepakje in 1987. Daarvoor Salt and Pepper met Push It. Even een duwtje in de juiste richting. Beste vrienden, Radio Demmerstad. Wij draaien de leukste platen, de leukste dansplaten. Hier in de Party Train. En er mag ook wat Belgisch bij zitten. Ja, vergeten. Bijna vergeten. Astro Line is dit. En de smiley faces. I love you, dada.

Michael Jackson was dat. And there is blood on the dance floor. Oula pola, there is blood on the dance floor. Dat is volgens mij geen gezellige discotheek geweest daar. Daarvoor hadden we ook nog de Village People. Dat is een favoriete groep van de Trump, hè. Als die de Village People hoort, dan is hem in vorm, hè. Oh la la la la, de macho man. Past er misschien ook wel een beetje bij Trump. Goed, we gaan naar middernacht toe. En dat doen we onder meer met deze plaat van Freddie James. In 1979 stond het nummer 1. Hier is Get Up and Boogie. Mag ik je fijne verderzetting wensen?

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Ze brachten duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa. Ze smokkelden ook wapens en drugs. Er zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de topfiguren van het netwerk in België en Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er loting. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Ze brachten duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa. Ze smokkelden ook wapens en drugs. Er zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de topfiguren van het netwerk in België en Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er loting. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag. Maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis, terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje na een incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting: zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.